Man ek am reden ook niet zo geëift zie. Ik heb over erkantnis, en dat heb wie u nu alle zieden klaar bewezen. Oder, heb ik daarmee gezindigd, dat ik leer stieg, zodat je hoogstonen konnen, dat ik u God zijn evangelium omsonst predigt? Ik beroofd andere gemeenten, en neem loon van aan, dat ik u deden kon. En wann mij ergend wat veelt, als ik bij u weer, brugt ik keinem toe last fallen, dan die breder die van Mazedonien kamen, zorgen van mij. Ik heb daarvoor gezorgd dat ik voor u op keinen weg wouden last zijn, en waar dat ook wiederhand zou doen. En zo zeg je als Christus zijn waarheid aan mij is, wordt mij een gans Achaia keiner en mijn stolt opholen. Waarom? Wil ik u niet goed zie? God weet dat ik u goed zie. Wat ik doe, en wieder doen voor, doe ik, die den grond weg te wassen, die nun een gelegenheid zieken, die anerkennung te kriegen, dat ze met dat, wat ze doen, met ons gelijk stonen. Dat zijn leergesapostel, verführerische Arbeiter, die zich verkleiden, Christus zijn apostel te leggen. En geen wonder, dan zo ton zelfs verkleed zich als een engel uit hem licht. Daarom is dat nog schrootet, wann sie deiner sich ook uitgeven, gerechtigheidsdeiner zu senden. Letzten Engels worden sie ahnden, wat ihre Worken verdient haben. Ik sei dat noch einmal, lot keinem mij van een Noor holen. Aber wann die donen, dan neemt mij ab aus een Noor, dat ik ook een beet pochen kan. Zo als ik nu met mij zelfs poch, als nicht zo als de haar rede word, aber zo als een Noor red. En wil velen met zich zo pochen als de weltijd, waar ik dat ook doen. En wil je zelfs zo klug zijn, verdreug je de noren zo goed. En werkelijkheid duld je irgendwem, die je verschlooft en uitnutst, en zich opdrängt en je hem je zegt schleit. Ik moet to mijn schoon toestonen dat we dort te schwak weeren, aber waar een irgend zest weer broof is, Sie ek selbst krak so brov. Sind sie Hebräer? Dat sie ek ook. Sind sie Israeliten? Dat sie ek ook. Stammen sie van Obrommen? Dat doe ek ook. Sind sie Christus in de Deiner? Ek red nu so als een Noor. Ek heb meer gedeind. Ek heb veel schwander gearbeit. Sie Völkner angestopt worden. Sie Dollar geprielt worden. Sie Völkner en Dodes gevoor je warst. Van de Juden heb ik 5 mol 39 heif gekregen, 3 mol word ik met stangen verheift, 1 mol word ik gesteinigd, 3 mol schlug mijn schaptum wraak, en dagenach bracht ik op een diepen meer toe. Ik zie schier immer op een reis, en zie dat je riefer en je voor je was, dat je reiber en je voor je was, en je voor in de Juden, en je voor in de Heiden, en je voor in de Steder, en je voor in de wildnis, en je voor op meer, en je voor on je ontruie breider. On je laust en mij, der veel schlooploze nachten, vurken en de kalt je hubbert, en hungrig en darstig ohne eten je waast. En buiten al deze uiterlijke ding, drekt einem dag en nacht die zorg om de gemeenten. Wer is schwak, wann ik niet schwak zie? Wer wordt verveerd te zinden, dat ik daarover even niet opren? Wann ik pochen moet, wo ik met dat pochen, dat mijn schwachheid voor een dag brengt. Ons haar Jezus Christus zijn God en Vader, die eeuwig zal geloofd worden. Weet dat ik niet liee. En Damascus leidt kenig Aretus, zijn stoutscommandant, over de stout werken om mij vast te nemen. Aber ik word in een korf, der geen venster en de wand erop geloten en gelept om u te heen. Ik moet nog wieder ruim reden. Wann het ook nog haalt. Ik wou aber daarvan reden wat de haar mij op een boord en zijn leid. Ik kan een christelijke maan die 14 jaar

as en lærende, og an dem as det vorheit nej. Hver dag over med sin vort je neiv nemt, ved dem as det liv to godt fallkommen je worden. Dårig hvor vi seinen, dat vi med arm forbungen sind, en arm ongeheeren. Wer da bekannt, en Christus zu seinen, soll auch so wandeln, als Christus gewandelt haft. Liebe Freund, wat ik u nu schrieb, is nicht een nieuw gebod. Dat is een oude gebod, dat je van Anfang an geheerd haben. Dat oude gebod is dat woord, dat je geheerd haben. En doch schrieb ik u een nieuw gebod, dat en u ook een arm voor is. Wil de diesternis verschwingt, en dat woorde licht anfangt te schienen. Wer da sagt, dat hij am licht is, ob er seinen Bruder haust, die is nog am diesteren. Wer seinen Bruder goed is, leeft am licht, en dem is keine Ursache, am te faul te brengen. Aber wer seinen Bruder haust, is am diesteren, en leeft ook am diesteren, en weet nicht, wo hij haan geht, wil de diesternis am de Ogen verblend haft. Lieve Kinder, dit schrieb ik u, wil u en Jesus Christus seine Nomen de Sünden vergeeft sind. Ik schrijf je vorders, wil je den kennen die van Anfang gewaast is. En je jonge mannen schrijf ik, wil je den kampf gegen den Sotoon gewonnen hebben. En je kinder schrijf ik, wil je den vorder kennen. En nu zei ik te je vorders, die je den kennen die van Anfang gewaast is. En te je jonge mannen, die je stark zijn en God zijn woord emhorten hebben. En den kampf gegen Sotoon gewonnen hebben. Je zal niet meer een leven voor deze wereld hebben. En wat die je te beden heeft. Dan wer die wereld en ihre last nog jaren heeft, heeft niet een werkelijke leven voor God den Vader. Dan alles wat in deze wereld is, urenlast, vleesjeslast en een hoogvormend leven, stamt niet van Vader. Dat is uit deze wereld. Deze wereld wordt met ihre last taub vergonen, aber wer door deed wat God hebben wil, wordt eeuwig blijven. Kinder, die laatste stund is hier, en je habe gehört, dat die Antichrist komen wordt. Da sind nu al veel Antichristen gekomen. Daarom weet wie dat die laatste tijd hier is. Die sind uit onze Märde uitgegonen, aber die wären nicht van ons. Wann die van de onze je gewaast wären, wären ze bij ons gebleven. Aber die jingen uit dat het te zijn weer, dat ze nicht van de onze je wären. Aber über jou ist der Heilige Geist gekommen und je weten die Wahrheit. Ich schrieb an jou nicht darum, dass je die Wahrheit nicht weten. Aber will je die Wahrheit weten und zwischen Wahrheit und Lehre ist unterscheiden können? Und wer ist ein Lehrer, wenn es nicht der ist, der dir sagt, dass Jesus nicht der Christus ist? Wer den Vater und den Sehen nicht anerkannt, ist der Antichrist. Wer den Sehen nicht anerkannt, haft auch nicht den Vater. Wer bei Christus Gott seinen Sehen haft, haft auch Gott den Vater. Holt dort am Glauben faust, wat je von Anfang gehört haben. Wann dort bei je bliebe Wort, wat je von Anfang gehört haben, da wo je auch mit Gott den Vater und mit seinen Sehen in Gemeinschaft blieben. Und wat he uns versprochen haft, ist dort ewige Leben. Dit hab ik je von de geschreven, die je verfeeren wollen. Aber je haben den Heiligen Geist gekregen, und die leeft in je. Und je haben dort nicht nötig, dat je irgendwer belehren moet, wat er recht is. De Geist is Wahrheit, en een arm is nicht falschet. En so als hij je gesagt haft, je moeten in Christus leven en bij arm blieven. Lieve Kinder, dan blief nu ook een arm, dat je nicht moeten terugstonen en te schande worden. Aber je vrije worden, arm te zijn wann hij komen wordt. Wil je weten dat God je recht is, weet je ook dat God zijn kinderen zijn die door recht doen. Zeet wat de Vader ons van een leven bewezen heeft dat we God zijn kinderen genaamd worden. En wie zijn dat werkelijk? De wereld kent ons niet, wil ze arm niet kent. Lieve vriend, wie zijn nu al God zijn kinderen? Dat is aber nog niet voor een dag gekomen wat we nu hier zijn worden. Wie weten aber, wann hij komen wordt? Daar waar we zo zijn als hij is, dan wie zullen am zo zijn als hij is. En wer zijn hoopning op Christus zaad, wordt zich reinigen, zoals hij ook rein is. Wer door zindig verschuldigt zich gegen God zijn gezaad, dan alle zinden worden gegen God zijn wellen gedonen. Je weten dat Christus gekomen is de zinden weg te nemen, en een arm is geen zind. Wer met Christus verbonden is, wordt niet in zinden leven.